0: Da-da.
1: Hakuna Matata?
2: Ja, det er vores motto.
1: Hvad er et motto?
3: Ikke noget, men det rimer på lotto.
2: Ved du hvad, Knægt? De to ord kan løse alle dine problemer.
3: Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For...
4: Cuando era muy pequeñín.
5: Cuando era muy pequeñín.
6: Muy bonito.
2: Gracias.
4: Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él.
7: Heel gevoelig was ik. Ook al was ik een kind. Ik was gekwetst. Ik stonk altijd een uur in de wind.
8: Pardon, die kwaad!
9: Dat ben ik gebaar.
8: Sie war katastrophal.
9: Dat is zo'n skandaal.
8: Das ewige Hupen.
9: Dat is zo'n skandaal.
8: Van dit stent.
10: Mama, ik zou ongen, hörde.
11: Oh, sorry.